0: الجبار المتكبر هو الله. لكواليدي نعمة فان الله تعالى أسماء الحسنى. لكورت أفندي نعمة فان الله تعالى فتون سيدات الله تعالى نيغة نيغن تخ نعمة. Om te verstaan wie is Allah fi dhatihi en omself, moet die moslim verstaan die name en studeer die name van Allah ta'ala volledig. Die is belangrijk voor die ummati van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Om die studie te doen van die asma'ul husna, faman akhsaha ay yahfadaha. Dat die persoon wie beschermt die asma, wat betekent die? Kom eens gaan net vlak laar. Die sifat en die kwaliteiten van Allah Ta'ala. Dat de islam wordt ons gezegd dat islam is gebaseerd op die kwaliteiten. Hoeveel kwaliteiten breng ik in mijn leven in? Die beste voorbeelden die was Rasulullah sallallahu alaihi wa salatu wa salam. Voor ons vergeten. Is het van belang dat die ummati moet verstaan dat in verband met die asma lillahi azza wa jal, die titels van Allah ta'ala, wat ons gaan brengen naar die verstaaning dat wie is Allah. Die sifat van Allah ta'ala, wat gaan vergroot die verstaaning van Allah. Fi dhatihi en Allah ta'ala onszelf. Die dat die studie wat ons roept fiqhul iman, die fiqh van iman, fiqhul qalb, die fiqh van die hart, fiqhul Allahu Akbar, fiqhul rasul, fiqhul rusul, dat die was die fiqh van anbiya alayhi salatu wassalam en die fiqh van rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wat ons allemaal noemt vandaag die fiqh van iman, geloof. Zo die ummat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dat die fiqh van iman, die asma'ul husna, die namen van Allah ta'ala, die titels van Allah ta'ala, die ranken van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ze asma, die namen, die titels kan verstaan worden twee aspecten. Of verdeeld worden twee aspecten. Die een aspect is het, as, die namen van Allah ta'ala, asma'uhu, die namen van Allah subhanahu wa ta'ala, in verband met jalal, en in verband met jamal, twee. Jalal en jamal, as it is in die kwaliteiten van Allah subhanahu wa ta'ala, die titels van Allah subhanahu wa ta'ala, enzovoort. Dat is van belang, dat Allah subhanahu wa ta'ala in die titel van Jalal, dat het is Allah ta'ala is Maliki Yawmiddin, Al-Malik, dat Allah ta'ala is die eienaar, Allah ta'ala is die eienaar. So die kwaliteit van Allah subhanahu wa ta'ala Maliki Yawmiddin, Malik, die eienaar, van die dag van Qiyama, Yawmiddin. So, die brengt voor die jalalat van Allah ta'ala, die positie, die grootheid en die eienaarskap van Allah. Dat is een baie goede vertaling. Die eienaarskap van Allah subhanahu wa ta'ala, jalal. Dat Allah subhanahu wa ta'ala fi jalalihi, en die eienaarskap van Allah ta'ala, behoort die Allah ta'ala se maliki yawmiddin. Om onze aandacht te trek is het dat Allah subhanahu wa ta'ala verwijst naar Maliki Yawmiddin. Malik, die is een van die kwaliteiten van Allah ta'ala, Malik. En in die is het, verstaan, is Allah subhanahu wa ta'ala, is het kom bij kibber. Right? Kom bij kibber. Kibber kabbara, ons zegt Allahu Akbar. So die kibriyat van Allah subhanahu wa ta'ala, die positie in dat, dat Allah is alleen groot en almal anders is klein bij Allah subhanahu wa ta'ala, klein. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sê man tawada'a lillahi rafa'a Allah. Dat die persoon, dat maak nie saak wat is sy posisie, die qari, die alim, die ghani, die een wat die Koran kan mooi lees, die een wie die geleerdheid het en die een wie al die geld het, ja Rab. So dit moet nie na ons kop toeslaan nie. Dit moet in ons hart of in ons posisie van ons hart moet Allah wees. En al ons eiendom moet in ons sakken bly. Omrede dat Allah's Akbar, die woord kibber, kom van hier, kibber, dat die persoon denk is iemand en die persoon moet wees en hy moet werk in die 60, 70 van 20 jaar voordat in die madrasa bestaan. In die madrasa moet die persoon geleer dit en die tarbiat van die persoon, die opbring van die persoon, dat alles wat in die dunia is klein, alles is geskapen by Allah subhanahu wa ta'ala. En dat Allah subhanahu wa ta'ala is akbar, dat Allah ta'ala se posisie is die grootste. Walillahi mathalil a'la, dat Allah ta'ala is die grootste in verband met die durus van die lesse van die het nie einde nie. Ja ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. En dien is dit dat wanneer die ummati gaan sê Allahu Akbar, en wanneer sê ons Allahu Akbar in die adhan, is i'lan, die adhan is een herinnering in verband met die verantwoordelijkheid van die ummati, iman en ibadat. Allahu Akbar is iman, Allahu Akbar is iman, dat Allah subhanahu wa ta'ala wordt gepositie Allahu Akbar. So een persoon wat kieber het, een persoon wat denk is iemand in die wereld en die doen en maak net soos hy wil, gaan teen oor die dat hy is die slaaf van Allah Ta'ala. En die ulama sê dat die persoon kan gepositie word as die slaaf van sy nafs en laar as die slaaf van Shaitan. So dit is belangrijk dat ons moet in acht neem onze positie in islam, onze positie in kalima geloof, dat Allah subhanahu wa ta'ala in die kwaliteiten van Allah ta'ala, die sifat van Allah ta'ala, in verband met die dat ons sê dat het wordt opgedeeld in twee, in die jalalat van Allah subhanahu wa ta'ala, positie van Allah ta'ala. En dan kijk ons dat in die jamal van Allah ta'ala, die mooiheid van Allah, ja Rab, wa rahmanu rahim, voorbeeld, dat Allah ta'ala is ar-Rahmanu rahim, die een wat barmhartig is in die dunia en die een wat barmhartig is in die akhirat. Ar-Rahman fi dunya wa rahim fi akhirah, dat Allah ta'ala sien en voorsien vir almal, muslim en die muslim, die persoon wie op dien is en die persoon wie nie op dien is nie, die persoon wie tauba maak en draai na Allah en die persoon wie nie tauba maak in die dunya, dit is die adel van Allah wal insaf Allah, dat hoe Allah ta'ala deel met almal, Allah ta'ala Allahu Akbar, die deel van Allah ta'ala met die werelden, dat Allah subhanahu wa ta'ala se deel en hoe Allah ta'ala deel met mense in die werelden, dat Allah ta'ala se deel is rechtvaardig, muslim en nie muslim. Allah ta'ala is adel, verstaan, een van die kwaliteite van Allah subhanahu wa ta'ala. In die dunia is Allah ta'ala rechtvaardig en in die akhirat is Allah ta'ala rechtvaardig en in die kabr is Allah ta'ala rechtvaardig, ja Rab, Allahu Akbar. So in die in dat die kwaliteit wat ons gaan sê al-jamal, in die Allahu Jamil, die mooiheid van Allah ta'ala, wa yuhibbu jamal, en Allah ta'ala is lief vir dinge wat mooi is, die mooiheid van salah, die mooiheid van karakter, die mooiheid van dikker, die mooiheid van, ja Allah, enige iets dat de mens kan aan denken. Studeer ons die sifats en die kwaliteiten van Allah Ta'ala, die titels van Allah Ta'ala, en dan breng ons dit in ons leven in, zoals Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Om dit te kan doen, een mens kan het niet net doen, niet. Een mens moet verwijs, moslim moet verwijs naar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam toe. Ons hoop, ons kan misschien bieke in het gaan, in die majlisen, ja Rab. Amin, ja Rab. Die, dat die ummat die in die jamil Allah, die kwaliteiten wat mooi is van Allah Ta'ala, aanmoedigen van Allah Ta'ala, streven naar die kwaliteiten van jamal, die mooiheid van Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zo die ulama hier voor ons in verband met die. Is het belangrijk wanneer het komt in verband met die kwaliteiten van die jalalat van Allah Ta'ala, die dat Allah Ta'ala is akbar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb. We staan in die akbar, dat betekent die kibriyat van Allah Ta'ala, en die wat Fir'aun gezegd het, aba was takbar, shaitan in Fir'aun, ana rabbukumul ala, Fir'aun. Shaitan, Allahu Akbar, die twee wat Allahu Akbar, wat niet wil geluisterd het voor Allah Subhanahu wa Ta'ala niet. Die, als ons verder gaan, in verband met die, dat ze komen met die jalalat van Allah Ta'ala, asma'ul jalala, dat Allah is Akbar, Allah is de grootste. Die is een belangrijke punt wat ons moet delen, hoe dat ons gaan effecteren van persoon tot persoon, dat is in verband met die verstaan van die persoon in de kurb Allah. Hoe nabij die persoon aan Allah Ta'ala is, zo streven elke dag tot hatta ya'ti al-yaqeen. Tot wanneer die dood komt, al-yaqeen. Wel haqiqi, al-yaqeen. Dat is die oorspronkelijke dat ons moet doodgaan. Maar ons komt terug naar die punt toe. Dat de persoon kan niet kibber het zoals Fir'aun niet. Wel wees die baas van die plaats, zoals ons gaan zeggen. Die persoon moet wees een slaaf van Allah, Abdullah. Die slaaf van Allah Subhanahu wa Ta'ala. Net als ons vluchtelings kijken die in. Dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, om die te kan verstaan, net in, voor ons, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zei voor ons en leer voor ons, dat in Makkatul Mukarrama, Rasulullah sallam zei, kultu, dat ik het geëet, qadidul lachma fil Makkah. Dat ik het geëet in vandaagse tijd, qadidul lachma, gaan ons zeggen, biltong, droe vlees. Zo die was, verstaan, niet iets wat die Arab of die Quraysh in die tijd van Rasulullah sallam, verstaan, dat was niet van belang. Dat is, in die tijden gaan we zeggen, dat was die vlees wat ons zo groot maakt vandaag, die biltong en allemaal wil biltong eet, was niet van belang. Die rijk mensen die tijd het amper weggebleven van biltong af, als een mens wil zo zeggen, qadid, al-lahm. So Rasulullah sallam zei dat ik die nabi verstaan in die tarbiat van mezelf om een nabi een voorbereiding van de boer. In Makkatul Mukarrama het ik geëet qadidul lachma. Dat ik het geëet die vlees wat droog was, wat ons roept vandaag biltong. Dat was niet voor die Arab een belangrijke voedsel nie. Maar Allah weet beter. Dat is om ons te leren. Wat mij verbaast van Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in verband met Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is die. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zei al-bidaya wa nihaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zei wa ar'a al-ghanam fil Makkah. Dat ik die Nabi van Allah subhanahu wa ta'ala in Makkah, ik was die ra'i, ik was die skaapwachter. Dat ze ons gaan zeggen, ganam, bokken enzovoort en wat ook al. dat Rasulullah Islam zei dat ik was een schaapwachter voor ons om te verstaan. Die is kwaliteit als een persoon waar voren toe gaan in leven in. Voren toe gaan om voor Allah te laten bekomen. Voren toe gaan om hemzelf een positie te geven voor Allah Ta'ala. Dan is het voor belangrijk dat die persoon moslim en moslima moet hemzelf en haarzelf klein maken voor Allah. Klein maken voor mensen, al tawadu, verkleiner. Soms word je verneerder. Mensen respecteer jou niet. Maar Rasulullah Islam heeft niet opgestaan en beginnen mensen vloek niet. Of Rasulullah Islam heeft niet, zoals ons gaan zeggen, heeft niet wraak tegen aan mensen uitgehaald niet. Die karakter van Rasulullah Islam was belangrijk. Ons gaan nog komen bij die punt. Als Allah subhanahu wa ta'ala in die majlis, misschien in nog een majlis, amin ya Rab. Maar die punt is die, dat die voorkomst van Rasulullah Islam, dat Rasulullah Islam was een slaaf van Allah subhanahu wa ta'ala, een oprecht slaaf, dat is van belang. In elke aspect is staande karakter van Rasulullah Islam, een lichamelijk en zielkundiglijk, dat is het, subhanallah. Lichamelijk en zielkundiglijk was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam die beste, Allahu Akbar. Zo, als ons terugkeer, dat in die kwaliteiten van Allah Ta'ala, dat wanneer het komt bij kibber, een persoon is vol van zichzelf, dan die ulama zegt dat die kwaliteit behoort aan Allah. Zo, die persoon, die moslim, moet die kwaliteit van tawadu brengen om zichzelf. Die persoon kan niet zeggen, Anna, ik niet. Subhanallah. Zo, die moslim moet zeker maken dat hij brengt die kwaliteit van tawadu aan zijn leven. Die kwaliteit van tawadu moet ons gaan studeren, die leefstijl en die leefwijze van Rasulullah Islam. Dan moet ons het in ons leven inbrengen en ons moet verstaan wat is die beloning van het. En ons moet verstaan wat is die straf als ons niet dat brengt in ons leven. Belangrijk elke aspect van die. Zo die. En die belang van die wat ons deelt is dit dat de ulama zegt voor ons. Dat wanneer het komt bij die kwaliteiten van Jamal. Die sifat van Jamal. Als ons kijkt die Asma'ul Husna Lillah. Die titels en die namen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dan is het belangrijk voor die ummati om te verstaan. Dat wanneer het komt bij die kwaliteiten van Jamal. Die mooie kwaliteiten van Allah. Dan die ummati moet streven naar die kwaliteiten toe. Dat die ummat ar-Rahman ar-Rahim. Die rahmat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belangrijk. We zullen het gaan. Die Allahu Akbar ar-Rahman ar-Rahim. Die kwaliteiten in verband met Allah subhanahu wa ta'ala. Die kwaliteiten van Jamal. Verstaan subhanallah. Die hilm van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die hilm. Dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam het verdra mensen. Die gilm, als ons kijkt die kwaliteiten van Allah subhanahu wa ta'ala. En die ulama zeggen voor ons, in verband met die kwaliteiten van Allah ta'ala, wat jamal is, wat mooi is. Dat die ummati van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moet streven om te bekomen die kwaliteiten van Allah subhanahu wa ta'ala. Als kijkt die kwaliteit van Allah ta'ala als een voorbeeld hier, al-latif. Al-Latif is een van die kwaliteiten van Allah. Latif betekent om zachthartig te is. Latif betekent om te geven. Latif betekent, ja Rab, dat kent ons kent zo bij je, die tijd gaan ons niet toelaten. Maar die kwaliteiten van Allah, al-Latif, zachthartig. Voorbeeld van die is ons kijken in de Koran, een aspect. Die verstaaning moet ons kijken naar die koon, die machlukaat van Allah Ta'ala. Die wat Allah Ta'ala geschapen heeft. En als met Allah Ta'ala wat Allah geschapen heeft om te verstaan kwaliteit van Allah en om te waarderen die Nabi alayhi salatu wasalam en om te zien hoe belangrijk het is om te benaderen die persoonlijke kwaliteiten van Rasulullah sallallahu alayhi wasalam, die methode en die hoe. En kortaf gaan ons zeggen die hoe om het te bekomen. Zo indien die kwaliteit van Al-Latif, dat betekent zachthartigheid, barmhartigheid. Verstaan, baie kan om die Al-Latif. Zo om dit te verstaan in die voorbeeld, als ons kijk, wat ons gaan zeggen, die, als ons kijk die wind. Voor die wat niet verstaan, wind, dat betekent als ons kijk, verstaan, in Engels gaan ons zien. Zo die wind, wat Allah subhanahu wa ta'ala geschapen heeft. Dat die wind is een baie belangrijke factor. Kraam van Allah ta'ala, voordeel van Allah. Die wind wat ons niet in acht neem nie. Somtijds sê ons, yes, die wind waai soos wat. Ons praat tegen aan kwaliteit van Allah. Deur die dat ons nie die verstaaning het nie, bring ons onszelf in een probleem met Allah. En die is baie van belang. So die wind in verband met Allah subhanahu wa ta'ala, in die tijd van Suleiman alayhi salatu wassalam, verstaan dat Suleiman alayhi salatu wassalam het die wind gebruik om die masier, om te reis van een plek naar ander plek, om te travel met een plek naar andere plek, en sy entourage met al sy mensen en al sy Allahu Akbar, die mensen van sy mashura en sy soldaten en wie ook al sy ulama. So die wind was gebruik al latief. Die wind is een voordeel. Diezelfde wind, wanneer ons blaas, is een klinkvorm van wind. Die in somer word het koud, die blaas van die persoon. In winter word het warm. Is Allah se wonderwerke. Allahu Akbar. In die voel, en as ons gaan kyk in die, wat die vliegtuig, die aeroplane, die vliegtuig in die lucht en al. Al-Latif. Die wind speel een belangrike rol in die stabilisering van die vliegtuig, die motor of die kar wat ons gebruik. So die kwaliteit een van dit is om te verstaan in die dunia, dat hoe kan ons die kwaliteit al-latief vertaal in die dunia, verstaan in die dunia, hoe kan ons dit gebruik vir ons gaan sê vir ons so vir ons doeleindes, benefit naam, al-latief, Allah. So die moet ons kijken, die makhlukaat van Allah Ta'ala, die dingen wat Allah geskapen het, om te kan verstaan wie is Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rab. So, dit is belangrijk voor elke moslim in die wereld, dat Allah subhanahu wa ta'ala in beheer, die saghartigheid van Allah Ta'ala, die barmhartigheid om te kijken aan Latif, die voorbeeld van die dunya, voorbeeld, die wind, zoals ons gaan zeggen. En die kwaliteit is ons gaan studeren Ar-Rahman Ar-Rahim. Dat Allah Ta'ala gee om. Een persoon doen zonde. Die is maar net voor ons om te kan verstaan. Van 90 jaar, 99 jaar. En die persoon 60 jaar, 50. Allah alam, ons weet hoe lang gaan ons leven hier. Allah beskerm ons met afiat. Ya Rab, tulul umr bil afiat. Wasikhatul kamila, amin bil afiat. Dat Allah Ta'ala gee vir ons lang tyd om ons self te kan regmaak en ons om ons self te kan voorberei. En verstaan dat wie is Allah Ta'ala, wat is die verwachting van Allah Ta'ala? Die rahmat van Allah subhanahu wa ta'ala, dat de persoon, Allah Ta'ala sê in hadithi kudsi, inna rahmati wasiat kulla shay. Inna rahmati fauka ghadabi, dat my rahmat is boe my kwaadheid. My rahmat, my barmhartigheid omgee My saghartigheid en elke kwaliteit van Allah, titel van Allah, is bo ons verstaaning. Allahu Akbar. Ya Rab, bo ons verstaaning. So die is dat om te kan verstaan Allah, moet ons studeer. Om te kan verstaan Rasulullah s.a.w., moet ons studeer. Die kwaliteite is belangrijk om ons iets te maken voor Allah. En wanneer ons iets wordt voor Allah, dan wordt die dunia die slaaf van die persoon van geloof, die persoon van iman. So mag Allah ta'ala vir ons gee verstaaning. In die volgende majlis sal ons vorentoe gaan en verder gaan met die hulp van Allah subhanahu wa ta'ala wat ons lei. En mag Allah subhanahu wa ta'ala ons maak van die mense wie tauba maak, die ummat wat tauba maak. En terugkeer naar Allah Ta'ala in iman, verstaaning van iman, en a'amal, die hakikat van iman, de realiteit van a'amal, praktijen. En mag Allah Ta'ala aanvaard voor ons tot de dag van Qiyama en onze kinders en kinders. Amin, ya Rab. Subhanallah, bihamdi, subhanakallah, bihamdik. Nashhadu wa la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullahu khairan jaza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Expand your mind. Understand your world. This is Radio Islam News.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is 2 p.m. News, making headlines at this hour. Nizna boosts security after political killings. It's Yawm al-Ahad, the 17th of Rabi'ul Awal, 1448, corresponding to August the 30th, 2026. The Nizna municipality in the Western Cape says it is increasing security to protect residents and visitors. This follows the killing of three ANC members in the town last week. A police captain and a suspect were also killed during an operation linked to the investigation. Municipal Speaker Mark Willemser says they have spoken to senior police officials who have promised more police officers in the area. The increased police presence is also aimed at keeping police safe during the funerals of those who were killed. In other local news, civic groups and residents in Niani near Limpopo River are calling for more police and resources to fight cross-border crime. Police have intercepted several stolen and hijacked vehicles that were being smuggled across the river into Zimbabwe. Zone 4 Crime Watch spokesperson Philemon Munyai says there are not enough police officers or vehicles to deal with the problem. He says some of the vehicles currently available to police cannot reach difficult areas along the border. Munyai says more resources are needed to help police fight crime.